0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of Online Banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
5: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance. Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Hastaneye kutsuzlar.

disco. It ain't no country club either.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws.
1: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 10 mensen gewond geraakt, waaronder een kind. Dit is de derde Russische aanval op Kiev in een week. De stad werd bestookt met ballistische raketten, wat leidde tot branden en schade aan gebouwen. Oekraïnse luchtverdediging ondervindt problemen door deze snelle raketten.
2: De refacting pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt vanwege problemen met de renovatie die president Donald Trump liet uitvoeren. Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum meldt dat het waterbassin wordt geleegd om vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag te verwijderen en schade te herstellen. De renovatie kostte meer dan $16 miljoen en kampte eerder al met algevorming en loslatende verf. Wanneer de reflecting pool weer opengaat, is nog onbekend.
1: Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela op 24 juni is gestegen naar 4.110. De Venezolaanse regering meldt dat het aantal gewonden op 16.740 blijft. De aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral het noorden van het land. De wederopbouw zal jaren duren. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkian gebeld en aangedrongen op terughoudendheid. Hij benadrukte het belang van het behouden van de vooruitgang naar vrede, zoals vastgelegd in een voorlopig akkoord van half juni. De oproep volgt op recente aanvallen door de VS op Iraanse locaties en de beschuldigingen over schendingen van de overeenkomst.
3: Voor het eerst in jaren heeft het gezin van prins Harry koning Charles en koningin Camilla bezocht. De ontmoeting vond vrijdagmiddag plaats op het Engelse landgoed Highgrove. Het is de eerste keer sinds juni 2022 dat Charles zijn jongste zoon, die in de Verenigde Staten woont, met zijn gezin ziet. Meghan en de kinderen waren per privéjet naar Engeland gevlogen. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde frequentie.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In China zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Bavi. De tyfoon heeft al schade aangericht in Taiwan en Japan met ontwortelde bomen en stroomstoringen. Bavi komt naar verwachting zondag aan land in de kustprovincie Zhejiang, waar bijna 10 miljoen mensen wonen. De autoriteiten hebben de hoogste waarschuwing voor zware regenval afgegeven. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 10 mensen gewond geraakt, waaronder een kind. Dit is de derde Russische aanval op Kiev in een week. De stad werd bestookt met ballistische raketten, wat leidde tot branden en schade aan gebouwen. Oekraïnse luchtverdediging ondervindt problemen door deze snelle raketten. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt vanwege problemen met de renovatie die president Donald Trump liet uitvoeren. Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum meldt dat het waterbassin wordt geleegd om vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag te verwijderen en schade te herstellen. De renovatie kostte meer dan $16 miljoen en kampte eerder al met algevorming en loslatende verf. Wanneer de Reflecting Pool weer opengaat is nog onbekend. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela op 24 juni is gestegen naar 4.110. De Venezolaanse regering meldt dat het aantal gewonden op 16.740 blijft. De aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral het noorden van het land. De wederopbouw zal jaren duren. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkian gebeld en aangedrongen op terughoudendheid. Hij benadrukt het belang van het behouden van de vooruitgang naar vrede, zoals vastgelegd in een voorlopig akkoord van half juni. De oproep volgt op recente aanvallen door de VS op Iraanse locaties en de beschuldigingen over schendingen van de overeenkomst. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: At Koyman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at koymanbv.com.
2: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: World Cup kijken.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In China zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Bavi. De tyfoon heeft al schade aangericht in Taiwan en Japan met ontwortelde bomen en stroomstoringen. Bavi komt naar verwachting zondag aan land in de kustprovincie Zhejiang, waar bijna 10 miljoen mensen wonen. De autoriteiten hebben de hoogste waarschuwing voor zware regenval afgegeven. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 10 mensen gewond geraakt, waaronder een kind. Dit is de derde Russische aanval op Kiev in een week. De stad werd bestookt met ballistische raketten, wat leidde tot branden en schade aan gebouwen. Oekraïnse luchtverdediging ondervindt problemen door deze snelle raketten. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt vanwege problemen met de renovatie die president Donald Trump liet uitvoeren. Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum meldt dat het waterbassin wordt geleegd om vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag te verwijderen en schade te herstellen. De renovatie kostte meer dan $16 miljoen en kampte eerder al met algevorming en loslatende verf. Wanneer de Reflecting Pool weer opengaat is nog onbekend. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela op 24 juni is gestegen naar 4.110. De Venezolaanse regering meldt dat het aantal gewonden op 16.740 blijft. De aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral het noorden van het land. De wederopbouw zal jaren duren. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkian gebeld en aangedrongen op terughoudendheid. Hij benadrukt het belang van het behouden van de vooruitgang naar vrede, zoals vastgelegd in een voorlopig akkoord van half juni. De oproep volgt op recente aanvallen door de VS op Iraanse locaties en de beschuldigingen over schendingen van de overeenkomst. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat. Iris B, bo stempel digitaal, go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koi man. 25.000 Bovenmaas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie, visit funmaas.com.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of

0: Zaakje.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret de Janwee vind je haute qualité voor elke portemonnee.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Hey, ki bo tei pone de bomanch? Pasta Carrefour, i check ture producto nan cu sticker blau. Brasa de bomanch, barcelo pe momento special, Carrefour extra pizza pa comparti din grup, i classic tea pa relax de special match. Compra tres of mas, i botai un ticket cu chance pa gana premio, tursima. Asi de facil bota participa. Fans nan di banda riba, te banda bau, bin join e ola blau.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Migudo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook. Tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met precisieaanvallen raketten afgevuurd op twee fabrieken in de regio Kiev die drones produceren. Oekraïne meldt dat het meer dan 20 schepen, waaronder 4 sleepboten en 2 vrachtschepen heeft geraakt in de zee van Azov om de brandstoftoevoer naar Russische troepen te verstoren. De status van de getroffen vaartuigen is onbekend. In China zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Bavi. De tyfoon heeft al schade aangericht in Taiwan en Japan met ontwortelde bomen en stroomstoringen. Bavi komt naar verwachting zondag aan land in de kustprovincie Zhejiang, waar bijna 10 miljoen mensen wonen. De autoriteiten hebben de hoogste waarschuwing voor zware regenval afgegeven. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 10 mensen gewond geraakt, waaronder een kind. Dit is de derde Russische aanval op Kiev in een week. De stad werd bestookt met ballistische raketten, wat leidde tot branden en schade aan gebouwen. Oekraïnse luchtverdediging ondervindt problemen door deze snelle raketten. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt vanwege problemen met de renovatie die president Donald Trump liet uitvoeren. Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum meldt dat het waterbassin wordt geleegd om vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag te verwijderen en schade te herstellen. De renovatie kostte meer dan $16 miljoen en kampte eerder al met algevorming en loslatende verf. Wanneer de Reflecting Pool weer opengaat is nog onbekend. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela op 24 juni is gestegen naar 4.110. De Venezolaanse regering meldt dat het aantal gewonden op 16.740 blijft. De aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral het noorden van het land. De wederopbouw zal jaren duren. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Erik Hagedoorn.
5: En die van harte welkom bij de allerbeste 80s en 90s tot aan 12 uur.
6: Huh? Yes! Oh my god!
3: Van ABBA tot de Stones. Het 80s 90s weekend op Paradise FM. Met Erik Hagedoorn.
7: Basha Erik, Basha Erik.

0: Paradise FM.
1: Dan trapten we af de allerbeste 80's en 90's. Tot aan de klok van 12 uur. Nou. ABBA. Uit 1979.
2: Goeie keus. Volgens mij nog net geen jaren 80. Maar wel een erg lekkere plaat. Mooi weekend.
1: Nou, dankjewel. Je kan goed rekenen. Hey, wees welkom. Ik heb ze weer allemaal voor je klaarstaan, hoor. De allerbeste van ooit. Van een tijdje geleden. En als je teruggaat naar de 80's en 90's, dan is het een behoorlijk tijdje geleden. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt. Ga je in ieder geval meenemen met wat leuke plaatjes tot aan de klok van 12 uur. En het WhatsApp-nummer staat natuurlijk ook weer open voor je. 675-1031. Stuur gewoon even iets in en dan gaan we kijken of we dat voor je kunnen spelen voor de klok van 12 uur. Zometeen heb ik voor je Mink de Veel, maar eerst Cindy Lauper.
0: Paradise FM. 80's en 90's weekend.

Ik weet niet hoe het jullie vergaat zo op deze vroege ochtend, zo 9:15. Maar ik heb de swing er al aardig in zitten zo, hè? Demasiado Corazón. Mijn grote vriend Minke Teveel uit 1983 gaat over een man die ja, te veel hart heeft. Te veel hartzeer, denk ik. Was trouwens een, in 1983 woonde ik ja, in Nederland. En toen draaide ik natuurlijk veelvuldig. En toen dacht ik, nou, deze ga ik ook eens draaien op een, in een disco. En dat was natuurlijk heel erg disco destijds. Maar dat ging prima. Uitstekend. Werd ook wel gewaardeerd door het publiek. En je ziet het. Zoveel decennia na dato kunnen we hem nog steeds spelen op dit machtige station. Minke Teveel, Demasiado Corazón. Binnengekomen op 675. 1031. The Outfield. And your love.

alles gebeuren. Als je de Outfield uit 1980 mag geloven. Maar Losing Your Love is niet aan de orde. Binnengekomen op 675-1031 met dit machtige station. Ja. Paradise FM 1031. We doen het allemaal met de collega's. 7 dagen hebben we in de week voor je. 365 dagen. Nou, hoe leuk is dat? 1983, je hebt Christopher Cross.

het stemgeluid van Annie Lennox uit de jaren 80, Eurythmics en Sweet Dreams. Blijven een beetje hangen in de jaren 80. Altijd leuk, disco hier, disco daar, die tijd. En weten we allemaal natuurlijk nog wel. Tenminste, als je uit die tijd komt. 1979, randje 1980. Relight My Fire, Dan Hartman voor je. En zometeen naar de commercials.

0: Sportbuisfm.cw.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Kijk, als je natuurlijk op de radio roept dat je een verzoek kan indienen op 6751031.
1: Paradise FM.
0: Machtig nummer van dit leuke station. Ja, dan krijg je dus ook dit soort verzoekjes uit de 1981 zo. De dames Maywood. Om precies te zijn, Alice May en Karen Wood. Nou, dan krijg je Maywood. Ach jongens, heerlijk die tijd nog. Lekker alles eenvoudig, niet zo moeilijk. Geen sociale media en toch gewoon een dikke top 40 insturen. Nou, hartstikke gezellig. Allerbeste 80's en 90's tot aan de klok van 12 uur met zometeen Wang Chang. En Dance All Days, maar eerst Toto.
2: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80's 90's Weekend met Erik Hagedoorn.

leuke van deze band, zeg maar, New Wave band uit Engeland. Wang Chung. Treden gewoon nog steeds op, mensen. Ja. Hartstikke leuk. Je moet er wel een beetje voor reizen. In Amerika zitten ze op dit moment. Maar ja, als je het echt wil zien, dan kan het wel. En dit uit 1980. Dance All Days en daarvoor Toto. De mannen van Toto. Over een paar maanden, om precies te zijn, begin september zijn ze gewoon hier op Curaçao. Ik kan het nog steeds niet voorstellen. Ik weet wel, ik sta strak vooraan. Ik heb normaal een beetje claustrofobische neigingen, maar dat ga ik gewoon overwinnen. Dat is een goede therapie. Zullen we daar maar op houden? Je hoorde toen Rosanna. Zo wat hebben we voor je George Benson, Gimme the Night, Delight. Uit de jaren 80, Groove is in the Heart. Maar eerst een hele fijne uit eind jaren 70. Sosalita Night, ik heb voor je Diesel.

begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een natuurbrand in het zuiden van Spanje heeft aan 12 mensen het leven gekost en verwoest ongeveer 6600 hectare. De brand die donderdag uitbrak bij Los Gallardos is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Ruim 500 brandweerlieden en specialisten zijn betrokken bij de bestrijding. Het dodental kan nog oplopen, er zijn nog 7 personen vermist. Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met precisieaanvallen raketten afgevuurd op 2 fabrieken in de regio Kiev die drones produceren. Oekraïne meldt dat het meer dan 20 schepen, waaronder 4 sleepboten en 2 vrachtschepen heeft geraakt in de zee van Azov om de brandstoftoevoer naar Russische troepen te verstoren. De status van de getroffen vaartuigen is onbekend. In China zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Bavi. De tyfoon heeft al schade aangericht in Taiwan en Japan met ontwortelde bomen en stroomstoringen. Bavi komt naar verwachting zondag aan land in de kustprovincie Zhejiang, waar bijna 10 miljoen mensen wonen. De autoriteiten hebben de hoogste waarschuwing voor zware regenval afgegeven. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 10 mensen gewond geraakt, waaronder een kind. Dit is de derde Russische aanval op Kiev in een week. De stad werd bestookt met ballistische raketten, wat leidde tot branden en schade aan gebouwen. Oekraïnse luchtverdediging ondervindt problemen door deze snelle raketten. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt vanwege problemen met de renovatie die president Donald Trump liet uitvoeren. Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum meldt dat het waterbassin wordt geleegd om vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag te verwijderen en schade te herstellen. De renovatie kostte meer dan $16 miljoen en kampte eerder al met algevorming en loslatende verf. Wanneer de Reflecting Pool weer open gaat, is nog onbekend. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nossa logré, turene cu passion. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar la primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory. World Cup Geiger.

0: club. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Erik Hagedoorn.
1: Ja, dat doe maar eens, ja.

0: Laten we zeggen dat dit randje eind jaren 90 is. Ja, het is begin 2000.
1: Maar
0: ja,
1: even.
0: Kan je uitschelen, hè? Aangevraagd op 675-1031. Bacilos.

0: Laten we zeggen dat dit randje eind jaren 90 is. Nou, het is begin 2000.
1: Paradise
0: FM. Kan jou het schelen, hè? Aangevraagd op 675-1031.

0: Ja, Miami, zou je niet zeggen. Maar ik vind het een geweldig nummer. En ook misschien nou wel een suggestie voor de programmamakers van het Noordzee Jazz. Hè? Meer pro, meer miljoen. Zou je ermee doen? Sommigen hebben ze hem gewoon in de achterzak zitten. Dan heb ik altijd zoiets van, nou ja, als je maar gelukkig bent, dan heb je wel wat te besteden natuurlijk. Het is wel handig als je nog wat extra's hebt. Hey, welkom in de bij allerbeste 80's en 90's tot aan 12 uur. We hebben weer genoeg voor je klaarstaan, want dat is allemaal lekker aangevraagd. Zometeen Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Aangevraagd op het beroemde WhatsApp-nummer. Helaas van ons heen gegaan, hè. Ik denk dat je dat wel mee hebt gekregen. 8 juli jongstleden. Bonnie Tyler, 75 jaar. Daarna heb ik voor je Meccano met Hijo de la Luna. Maar eerst eentje uit de jaren 80, een hele fijne. Yes, an owner of the Lonely Heart.
1: Met Erik op een trip down memory lane. Het 80s, 90s weekend op Paradise FM.

prachtig nummer uit 1990, Hijo de la Luna, zoon van de maan, Mecano. Ik heb net even online even zitten zoeken naar Mecano. Het is een mooi verhaal. Ik ga dat niet helemaal vertellen op de radio. Ik zou dat echt, als je nu niks te doen hebt, en het regent toch buiten. Sterker nog, komt hier bij een studio met bakken naar beneden. Dan zou ik het verhaal van Mecano eens even opzoeken. Ja, echt leuk. Mooi om te zien. Mooi nummer ook, prachtig. Daarvoor die Bonnie Tyler, 75 jaar, helaas van ons heen gegaan. Maar Total Eclipse of the Heart, een van haar mooie nummers heeft ze voor ons achtergelaten. En Yes, Owner of a Lonely Heart. De 80e jaren vieren furor. Ja. De ene discoplaat wordt uitgebracht en na de andere, nou. En deze man die mag er ook zeker wezen. Eén grand zijn grotere hits, zo niet de enige. Super Freak, Rick James. She's

0: Tessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Heel
6: de dag uit volle
0: boord. Nu Erik Hagedoorn.
7: Goedemorgen,

internationale doorbraak kwam in 1984 voor deze band. Origineel uit Cuba natuurlijk. De Buena Vista Social Club en Chang Chang. Ik kan je de vrije vertaling van Chang Chang wel geven uit de papje mens, maar dat kan hier niet op de radio, dat kan ik je zeggen. Doe je voordeel erbij en zoek het maar eens op. Zometeen nog een hele fijne van ABC, The Look of Love uit de jaren 80. Deze mag er ook zijn, jongens. Oh. Disco hier, disco daar, Disco Inferno, The Tramps.

0: ben uiteraard weer gewoon bij je vandaag, maar druk me van alles en nog wat.
1: Maar, een lekker plaatje. Dire Straits, Brothers in Arms. Als je tijd hebt, zin hè? Lekker man. These mist-covered mountains.

0: is actueler dan ooit uit 1985. Deze Brother in Arms. Mark Knopfler en de zijne. Onder de naam Dire Straits. Zo komen we af en toe van deze pareltjes binnen op 675-1031. En we draaien ze graag voor je hier op dit machtige Paradise FM. Het station
1: met alle leuke hits.
0: Niet helemaal nieuw, niet helemaal oud. Nou ja, ligt eraan hoe oud je bent natuurlijk. Laura Branigan heb ik zometeen voor je met Self Control uit de jaren 80. En Kim Carnes en Betty Davis Eyes. Maar eerst de Brothers Johnson.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, y beton industrie brieven gaat, irisi bi bo stempel digital gu cada compra di 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di enya. Y 1500 florin di gasolin di aso gas y ubi pay. Y ti mas premio banero set di parts di koi man. 25.000 Finma's. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Van meer informatie, visita funmaas.com.
3: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een natuurbrand in het zuiden van Spanje heeft aan 12 mensen het leven gekost en verwoest ongeveer 6600 hectare. De brand die donderdag uitbrak bij Los Gallardos is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Ruim 500 brandweerlieden en specialisten zijn betrokken bij de bestrijding. Het dodental kan nog oplopen, er zijn nog 7 personen vermist. Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met precisieaanvallen raketten afgevuurd op 2 fabrieken in de regio Kiev die drones produceren. Oekraïne meldt dat het meer dan 20 schepen, waaronder 4 sleepboten en 2 vrachtschepen heeft geraakt in de zee van Azov om de brandstoftoevoer naar Russische troepen te verstoren. De status van de getroffen vaartuigen is onbekend. In China zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Bavi. De tyfoon heeft al schade aangericht in Taiwan en Japan met ontwortelde bomen en stoomstoringen. Bavi komt naar verwachting zondag aan land in de kustprovincie Zhejiang, waar bijna 10 miljoen mensen wonen. De autoriteiten hebben de hoogste waarschuwing voor zware regenval afgegeven. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 10 mensen gewond geraakt, waaronder een kind. Dit is de derde Russische aanval op Kiev in een week. De stad werd bestookt met ballistische raketten, wat leidde tot branden en schade aan gebouwen. Oekraïnse luchtverdediging ondervindt problemen door deze snelle raketten. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt vanwege problemen met de renovatie die president Donald Trump liet uitvoeren. Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum meldt dat het waterbassin wordt geleegd om vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag te verwijderen en schade te herstellen. De renovatie kostte meer dan $16 miljoen en kampte eerder al met algevorming en loslatende verf. Wanneer de Reflecting Pool weer opengaat is nog onbekend. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren. Van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servier Frais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Erik Hagedoorn.
5: En dit voor je Moby en Go.
6: Oh, donders dikke platen.

Hey Erik, Ted hier. Heb je zin in een uitstapje naar de jaren 70 met Have You Ever Seen the Rain van Creedence Clearwater Revival? Zou leuk zijn. Mooi weekend.

Binnengekomen op 675-1031. Vriend van de show, Ted. Altijd pareltjes. Waar is ze vandaan? Altijd zit altijd zo knap. En we draaien ze graag voor je. En ook voor jou, Ted. Creedence Clearwater Revival uit de jaren 70. Have you ever seen the rain? Nou, het kwam hier overigens net met bakken naar beneden. Ik krijg wel eens berichtjes van mensen die niet op Curaçao wonen. Zeg, regent het bij jullie wel eens? Nou, wanneer regent het niet, kun je wel eens zeggen. In de wintertijd, zo oktober, november, december, dan wil het nog wel eens met bakken naar beneden komen. Februari ook leuk. Lekker voor de plantjes, mensen. Ja, toch? Hè? Dit is 1980, 1981, 1982, 1983. Level 42 scoort de ene naar de andere hit.

Altijd leuk om weer terug te horen uit de jaren 80. Melinda Carlisle. And Heaven is a Place on Earth. En daarvoor de mannen van Level 42. Scoorden de ene hit naar de andere. Waaronder Hot Water. Uit de jaren 80. En wat hebben we hier? De bos. Ja, de baas komt binnen. Dat is niet Joris. Mocht hij willen. Wij hebben gewoon de echte bos. En die heeft op de radio.

Ik kan me nog zo herinneren, in 1992 is het nummer uitgebracht. Dan ben de man uit Santo Domingo. Juan Luis Guerra, El Costo de la Vida. En in die tijd, in 1996 om precies te zijn, toen was er een klein clubje, dat heette toen Mambo Beach. Een heel klein barretje. En ik zei, mag ik daar niet een keer draaien? Ja, kan je dat dan? Ik zeg, nou ja, klein beetje. En uiteindelijk in het jaren 90 was het gewoon een fantastische dance tent. Ik heb er veel plezier gemaakt en ook heel veel gedraaid. Waaronder dit nummer van Juan Luis Guerra. Maar ook deze. En die is aangevraagd op 675-1031. Het mooie azul van de Mexicaanse man Cristian Castro. Nou, wat weet je nog meer? Allemaal jeugdherinneringen. Zometeen Supertramp voor je, een dreamer. Dit is Paradise FM.

0: paradisefm.cw.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
0: Dit is Paradise FM.
3: En heeft een nummer voor je ex, Meredith Brooks and Bitch.
4: What?

Ik vind het echt van die tijdloze muziek, de Steve Miller Band, Abracadabra. En ja, ook binnengekomen op het beroemde WhatsApp-nummer natuurlijk, uit 1982. Ja. Daarvoor hoorde je Meredith Brooks met Bitch. Voor degene die ja, een ex heeft en zegt, nou, dat nummer wil ik graag aan hem of haar opdragen, dan kan dat natuurlijk, ja. Altijd leuk. Het is de jaren 80 en de disco viert hoogtijd. And the beat goes on. Ik heb het over The Whispers.

and My Side of the Bed. Vraag me altijd af van, het ene ligt dan altijd bij linkerschouder. Want dat vind je dan fijn, want dan hoef je waarschijnlijk niet de geur van je medepartner die ook in het bed ligt te ruiken. Ik heb dat eigenlijk nooit zo helemaal begrepen. Maar goed, even een tussendoortje, hè? Dan heb je dat ook weer. Zometeen gaan we eruit met Frankie Smith en de Double Dutch Boss. En dit is de Doobie Brothers. Dit zijn de Doobie Brothers en de Doctor. Rest me je nog een ongelooflijk leuk weekend te wensen. Ja! Zometeen Nadientje Roos van 12 tot 2 met de nieuws en de leuke feitjes voor het weekend. En ik zie je graag volgende week.

0: boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Een natuurbrand in het zuiden van Spanje heeft aan 12 mensen het leven gekost en verwoest ongeveer 6600 hectare. De brand die donderdag uitbrak bij Los Gallardos is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Ruim 500 brandweerlieden en specialisten zijn betrokken bij de bestrijding. Het dodental kan nog oplopen, er zijn nog 7 personen vermist. Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met precisieaanvallen raketten afgevuurd op 2 fabrieken in de regio Kiev die drones produceren. Oekraïne meldt dat het meer dan 20 schepen, waaronder 4 sleepboten en 2 vrachtschepen heeft geraakt in de zee van Azov om de brandstoftoevoer naar Russische troepen te verstoren. De status van de getroffen vaartuigen is onbekend. In China zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Bavi. De tyfoon heeft al schade aangericht in Taiwan en Japan met ontwortelde bomen en stroomstoringen. Bavi komt naar verwachting zondag aan land in de kustprovincie Zhejiang, waar bijna 10 miljoen mensen wonen. De autoriteiten hebben de hoogste waarschuwing voor zware regenval afgegeven. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 10 mensen gewond geraakt, waaronder een kind. Dit is de derde Russische aanval op Kiev in een week. De stad werd bestookt met ballistische raketten, wat leidde tot branden en schade aan gebouwen. Oekraïnse luchtverdediging ondervindt problemen door deze snelle raketten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Nadine Roos.
9: Welkom in jouw weekend. Dit is Weekend Vibes bij Paradise.

0: Justin Timberlake hoorde je bij Paradise. En mirrors, ja, over spiegels gesproken. Soms voelt het ook een beetje alsof ik in een ruimte zit met allemaal spiegels hier. Het is niet zo.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Maar aan de voorkant is een of ander supergroot beeldscherm dat mijn camerabeelden weergeeft. En aan de achterkant en ook op het scherm

0: eigenlijk. Ik kom net uit de zee gerold. Dus mijn haar is nog nat. Mijn bikini die is een beetje door mijn shirt heen aan het druipen. Maar goed, we zijn er. Noste. Het is de zaterdag. En eigenlijk heb ik me gehoord. Het is niet zo.
1: Nadine Roos. Paradise FM.
0: Maar aan de voorkant is een of ander supergroot beeldscherm dat mijn camerabeelden weergeeft. En aan de achterkant en ook op het

Waves, want zometeen is het tijd voor Weekend Waves. Het item over watersport met Mick Bosman van de Sea Check, waarin we alles gaan bespreken wat jij moet weten over de, nou ja, wat er onder andere gebeurt in het water of in het zwembad. Of als je gewoon lekker wilt dompelen in de zee zonder dat je je daarvoor in hoeft zetten, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Natuurlijk mag je ook weer aanvragen wat jij wil horen. Ik ben benieuwd naar wat jouw vibes zijn dit weekend op deze een beetje druilerige zaterdag. Wat wil je daarbij horen? Wat gaat die net wat vrolijker maken? Laat het weten via 6751031. Icehouse komt nog voorbij straks. Hey Little Girl. En eerst de Shapeshifters. Dit is

Ice House hoorde je bij Paradise. Een Hey Little Girl in Weekend Vibes. Waarbij Elroy het gisteren iets te gezellig heeft gemaakt in zijn vibes. En daardoor een hele, hele rustige zaterdag heeft. Het weer past perfect nadien om even helemaal niks te doen. Geen strand, niks. Gewoon in bed blijven. En daarom vraagt hij Maroon 5 aan. En ja, wat anders dan Never Gonna Leave This Bed. Je push.

beetje een duistere melodie. Past perfect bij het weer vandaag. 7 Seconds, Yusuf de Noor en Nene Cherry bij Paradise. En het blijft nog wel even grauwig. Er komt een tropical wave aan. Daarom nog meer regen en wolken verwacht in de loop van de avond. En ook morgen nog. Dus neem een paraplu mee waar je ook naartoe gaat. En anders blijf je gewoon lekker wat langer in de auto zitten. Want er is fijne muziek onderweg van Bruce Springsteen onder andere. En eerst Isaline Kalister. Dit is Mi País bij Paradise.

0: toch weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze

0: Springsteen hoorde je bij Paradise. 8:08 geworden met Human Touch.
1: Paradise FM.
0: Het is weer tijd voor Weekend Waves. Het wekelijkse watersport report van de Sea Shack. Mick, normaal denk je bij Weekend op Pusau meteen aan de zon, strand en rustig blauw water. Maar dit weekend krijgen we behoorlijk wat wind en bewolking. Is het dan beter om binnen te blijven met een warme choco?
2: Hey, goedemiddag. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je natuurlijk gewoon lekker naar buiten kan. Het heeft ook weer voordelen natuurlijk als het een beetje bewolkt is. Dan verbrand je niet minder snel.
0: Zeker. Ja, nee, ik ben vanochtend zelf even gaan surfen. En normaal gesproken heb ik altijd een rash guard aan. Vandaag gewoon lekker zonder.
2: Ja, nee. En het is met deze wind is het ook wel hartstikke leuk om te gaan surfen. Zeker als je al een beetje ervaren bent. Ik denk dat deze week dat niet de eerste les voor je surfen moet hebben. Of je eerste sub-ervaring moet gaan hebben. Maar ja, er zijn wel andere activiteiten die je natuurlijk kunt gaan doen.
0: Want vertel, wat is er nog wel mogelijk, denk jij?
2: Nou, ik denk als je bijvoorbeeld lekker naar het strand gaat met iets minder zon, dat je het water op moet gaan zoeken. Vanochtend al een heel klein buitje gehad, tenminste waar ik woon. En ja, als je dan toch nat bent, dan kun je maar beter in de zee gaan. En dan bijvoorbeeld gaan snorkelen.
0: Ja, want zwemmen tijdens de regen, dat noemt iedereen echt de grootste zegen die er is eigenlijk.
2: Ja, dat is wel mijn favoriet in ieder geval.
0: Ja. Nou, dat sowieso ideaal. Alsnog insmeren, hè? Dat is natuurlijk ook weer gevaarlijk. Dat mensen denken, ik doe het niet, want er is geen zon. Maar door de wolken heen verbrand je net zo hard.
2: Klopt. En zeker als je gaat snorkelen, dan ben je al gauw een uurtje onderweg. En dan heb je het niet door. En dan kom je terug met een verbrande rug.
0: Ja, het rijmt allemaal ook nog zo mooi, hè?
2: Ja, precies.
0: Hey, er zijn natuurlijk verschillende plekken op Curaçao om watersportactiviteiten te doen. Jij hebt ook een aantal Secret Island Finds op een rijtje gezet. Leuk om een paar daarvan door te nemen. Waar zullen we vandaag mee beginnen?
2: Ja, ik een van mijn favoriete spots waar zeker als het wat winderiger is, het alsnog rustig is, is richting het westen. Als je bij San Juan bent, dan heb je natuurlijk meerdere opties waar je naartoe kunt gaan. Maar mijn favoriet op een winderige dag is Chonosa.
0: En is dat de eerste, de tweede of de derde?
2: Hangt er vanaf welke kant je kijkt. Maar als je vanaf de linkerkant kijkt, is het de tweede.
0: Oké. Alweer heel
2: gelukkig
0: verwarrend.
2: Liggen er hele duidelijke stenen waar je naartoe moet rijden. Ja. Dus er staat heel duidelijk op welke kant je op moet om bij Chonosa terecht te komen. Voordeel daar is, je wordt een beetje beschermd door een uitstekende rotswand eigenlijk. Uh-huh. En daardoor ligt het hele water voor het strand in de luwte. Waardoor je gewoon rustig, zonder last van golven of stroming, rustig kunt gaan snorkelen.
0: Kijk, perfect. Ik ben er al lang niet geweest, zo gewoon. Toen ik er voor het laatst was, echt jaren geleden, was het nog steeds 10 gulden betalen om de auto kwijt te kunnen, zeg maar.
2: Ja, hetzelfde.
0: Dat is nog steeds. En zijn ze nog steeds altijd open voordat je daar op een vrije dinsdagmiddag heen rijdt en het is dicht? Weet jij daar iets van, toevallig?
2: Ja, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag zijn ze altijd open.
0: Kijk eens, dus die andere 3 dagen even streep door de agenda, dan gaat het hem niet worden.
2: Ja. Okay. Ja, gelukkig. Morgen kunnen we allemaal gaan. Of middag.
0: Wordt het wel heel druk, hè? Dan is het hele secret find wel een beetje weg. Dat is dan wel weer het gevolg.
2: Ja, dus plan even met de rest van de luisteraars wanneer je mag gaan.
0: Stuur een even een appje, dan maken wij een rooster voor jullie.
2: Ja.
0: Wie gaat er de donderdag, de vrijdag, wie gaat de zaterdag? Helemaal goed. Natuurlijk is het ook handig om een beetje jouw spullen af te stemmen op het weer. Wat is nou voor jou echt de producttip om mee te nemen als je bijvoorbeeld naar het strand gaat?
2: Ja, de tip van deze week is dat je, we hebben vanochtend een heel klein beetje regen gehad en er is veel wind. En dat is vaak niet al te best voor je telefoon of je bankpasjes, et cetera, en je autosleutels.
0: Ja.
2: Dus wij zeggen, neem een drybag mee om alles in te stoppen. En dan zelfs als je verrast wordt door een klein regenwijdje, blijft alles netjes droog.
0: Nou, superhandig. En je kunt nog langs, hè, in de Sea Shack. Die zijn nog open. Dus mocht je onderweg zijn naar het strand, dan rij je gewoon even langs Salinha. En daar kun je dan een mooie drybag gaan uitkiezen.
2: Ja, vandaag tot 5:00 nog.
0: Tot 5:00. Nou, dus als het zelfs een hele late avondbezoek wordt, dan kun je vooraf nog langs.
2: Ja, Ja, en het voordeel, we hebben ook warme koffie. Dus als je een beetje koud bent van het snorkelen en denkt, ik wil even opwarmen, kun je ook een warme koffie halen.
0: Kijk eens. Mooie tips. Ik denk dat we zo rond zijn voor vandaag, en Mick.
2: Ja, zeker. Nou, fijn weekend.
0: Ja, geniet van het weekend. Veilige weekendwaves voor jou. En tot de volgende.
2: Tot de volgende.
0: Doei.

Umbrella, Rihanna en Jay-Z hoorde je bij Paradise Terwijl het wolkendek weer langzaam iets verder dicht trekt. Hoop ik dat je daar misschien juist wel van kan genieten. Ik stiekem wel hier in de studio. Zometeen de tractualiteit gaan we het ook een beetje hebben over dit weer.

0: de Stiegers. And I wonder why. Als je je afvraagt waarom het nog steeds zo bewolkt is, daar kom ik zo meteen op terug in de tractualiteit. Ook Bon Jovi komt eraan en Ed Sheeran zo meteen.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
5: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Een natuurbrand in het zuiden van Spanje heeft aan 12 mensen het leven gekost en verwoest ongeveer 6600 hectare. De brand die donderdag uitbrak bij Los Gallardos is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Ruim 500 brandweerlieden en specialisten zijn betrokken bij de bestrijding. Het dodental kan nog oplopen, er zijn nog 7 personen vermist. Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met precisieaanvallen raketten afgevuurd op 2 fabrieken in de regio Kiev die drones produceren. Oekraïne meldt dat het meer dan 20 schepen, waaronder 4 sleepboten en 2 vrachtschepen heeft geraakt in de zee van Azov om de brandstoftoevoer naar Russische troepen te verstoren. De status van de getroffen vaartuigen is onbekend. In China zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Bavi. De tyfoon heeft al schade aangericht in Taiwan en Japan met ontwortelde bomen en stroomstoringen. Bavi komt naar verwachting zondag aan land in de kustprovincie Zhejiang, waar bijna 10 miljoen mensen wonen. De autoriteiten hebben de hoogste waarschuwing voor zware regenval afgegeven. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 10 mensen gewond geraakt, waaronder een kind. Dit is de derde Russische aanval op Kiev in een week. De stad werd bestookt met ballistische raketten, wat leidde tot branden en schade aan gebouwen. Oekraïnse luchtverdediging ondervindt problemen door deze snelle raketten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
8: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en Refort.
9: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
10: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Sheeran en Khaled bij Paradise. En voor als je in de spiegel kijkt en nog twijfelt, hier is je antwoord. Sorry, een beetje gemeen.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ook niet heel erg beautiful is the weather vandaag. Behoorlijk cloudy, heel weinig zon komt erdoor. Heeft alles te maken met een tropical wave die nadert. Aruba krijgt volgens mij helemaal de volle lading qua weer. Qua regen moet ik zeggen, er komen flinke buien voorbij. En het is nog niet klaar. Ook de komende 24 uur wordt er nog meer regen verwacht. Nog meer bewolking. Dus, ik zei het net al, misschien een paraplu mee. Of misschien wat fijne muziek. Want dan kun je gewoon lekker binnen blijven in je auto als net iets te hard uit de hemel komt vallen. Wat wil je daarbij horen? Welk liedje past bij dit akkefietje? Wat is de perfecte plaat om te luisteren tijdens de regen of tijdens de bewolking om lekker mee thuis te blijven? Stuur een appje naar 6751031 en wie weet komt die van jou zo meteen voorbij. Ook Michel onderweg van Anouk. En eerst Mana. Dit is Somolvido otra vez.

0: de druppeltjes aan het einde klinken ook bij Anouk. Michel, hoorde je?
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En hier lijkt het ook elk moment te kunnen losbarsten, maar het valt mee. Op dit moment nog droog, maar ik zei het al, grauwige weekenddagen. En welk liedje past bij dat akkefietje? Er zijn een paar leuke inzendingen binnengekomen. Onder andere van Detti, die heeft denk ik een goede reden om thuis te blijven vandaag. Michael Bublé en Home is optie 1.

En ook Darwin is ready, denk ik. Heeft ook een nummer met de regen uitgekozen. Maar dan pas voor morgenochtend voorspeld. Sunday morning rain is falling. Maroon 5 is optie 3. Welke wil jij helemaal horen? Dat laat je weten via 6751031. Is dat optie 1? Michael Bublé met Home. Optie 2? Hilary Duff en Come Clean. Of toch liever Maroon 5? Dan ga je voor optie 3 om Sunday morning te horen. Eerst hoor je de Bee Gees. Dit is...

Soms is het allemaal precies andersom. Leontine zit midden in de barbecue in Nederland met volop zon, terwijl wij nog steeds genieten van een heerlijk wolkendek, moet ik ook wel eerlijk zeggen. Een prachtige zaterdag wat mij betreft om lekker wat dingetjes gedaan te krijgen in plaats van zwetend in de hitte. Nou ja, het is nog steeds een beetje benauwd, maar het gaat toch altijd wat makkelijker af om eventjes de handen uit de mouwen te steken. En misschien gaat het je nog makkelijker af met fijne muziek. Dan zit je hier zeker goed. Dit is Paradise 103.1 FM. Je luistert naar Weekend Vibes. Ik ben Nadine. En zometeen hoor je hier Mariah Carey en I'll Be There. En eerst Gary Rafferty.

Backstreet back. En morgen ben ik ook weer back. Een nieuwe editie van Weekend Vibes dan tussen 12 en 2. Ik ga je achterlaten natuurlijk met ook alleen maar fijne muziek. Want daarvoor luister je naar Paradise. Zometeen namelijk Huey Lewis en de nieuws. Stuck With You, Licky Lee komt eraan. Ik spreek je morgen weer. Enjoy, Paul Carrick. Dit is Don't Shed a Tear. Ayo.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Een natuurbrand in het zuiden van Spanje heeft aan 12 mensen het leven gekost en verwoest ongeveer 6600 hectare. De brand, die donderdag uitbrak bij Los Gallardos, is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Ruim 500 brandweerlieden en specialisten zijn betrokken bij de bestrijding. Het dodental kan nog oplopen. Er zijn nog 7 personen vermist. Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met precisieaanvallen raketten afgevuurd op 2 fabrieken in de regio Kiev die drones produceren. Oekraïne meldt dat het meer dan 20 schepen, waaronder 4 sleepboten en 2 vrachtschepen, heeft geraakt in de zee van Azov om de brandstoftoevoer naar Russische troepen te verstoren. De status van de getroffen vaartuigen is onbekend. In China zijn meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Bavi. De tyfoon heeft al schade aangericht in Taiwan en Japan met ontwortelde bomen en stroomstoringen. Bavi komt naar verwachting zondag aan land in de kustprovincie Zhejiang, waar bijna 10 miljoen mensen wonen. De autoriteiten hebben de hoogste waarschuwing voor zware wegenval afgegeven. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker 10 mensen gewond geraakt, waaronder een kind. Dit is de derde Russische aanval op Kiev in een week. De stad werd bestookt met ballistische raketten, wat leidde tot branden en schade aan gebouwen. Oekraïnse luchtverdediging ondervindt problemen door deze snelle raketten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Hey, chi vuole i pone di Momanche? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa di Momanche. Barcello per un momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare special match. Compra tre o più e botta un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi da facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e olla blu.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Copa Mundial ha llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Koyman, Changes Group, y Beton Industry Brievengap, IRCB, Bostempel Digital, go cada compra de 25 florin. Cada kaartje, full yena, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero 7 parts de Koyman. 25 mil Finma's. Of um voucher na valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brievengat. Para mais informação, visita funmaas.com.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.

0: jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Een natuurbrand in het zuiden van Spanje heeft aan 12 mensen het leven gekost en verwoest ongeveer 6.600 hectare. De brand, die donderdag uitbrak bij Los Gallardos, is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Ruim 500 brandweerlieden en specialisten zijn betrokken bij de bestrijding. Het dodental kan nog oplopen. Er zijn nog 7 personen vermist. Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met precisieaanvallen raketten afgevuurd op 2 fabrieken in de regio Kiev die drones produceren. Oekraïne meldt dat het meer dan 20 schepen, waaronder 4 sleepboten en 2 vrachtschepen, heeft geraakt in de zee van Azov om de brandstoftoevoer naar Russische troepen te verstoren. De status van de getroffen vaartuigen is onbekend. Tot zover het nieuws op Per.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalen machtig, wat heerlijk.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: strandtent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag, uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Een natuurbrand in het zuiden van Spanje heeft aan 12 mensen het leven gekost en verwoest ongeveer 6600 hectare. De brand, die donderdag uitbrak bij Los Gallardos, is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Ruim 500 brandweerlieden en specialisten zijn betrokken bij de bestrijding. Het dodental kan nog oplopen. Er zijn nog 7 personen vermist. Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met precisieaanvallen raketten afgevuurd op 2 fabrieken in de regio Kiev die drones produceren. Oekraïne meldt dat het meer dan 20 schepen, waaronder 4 sleepboten en 2 vrachtschepen, heeft geraakt in de zee van Azov om de brandstoftoevoer naar Russische troepen te verstoren. De status van de getroffen vaartuigen is onbekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: World Cup kijken.

0: Hij zit erin!
1: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com. Command the road with all

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us there, where technology and excellence come together.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, has si compra na van den twil. Koiman, Changes Group, Ibatan Industrie Brievengap, IRCB, Bostempel Digital, Gucada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolini, Aso Gas i UbiPay. I ti mas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Bovenmaas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat.

0: shoes.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagterpse Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Een natuurbrand in het zuiden van Spanje heeft aan 12 mensen het leven gekost en verwoest ongeveer 6600 hectare. De brand, die donderdag uitbrak bij Los Gallardos, is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Ruim 500 brandweerlieden en specialisten zijn betrokken bij de bestrijding. Het dodental kan nog oplopen. Er zijn nog 7 personen vermist. Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met precisieaanvallen raketten afgevuurd op 2 fabrieken in de regio Kiev die drones produceren. Oekraïne meldt dat het meer dan 20 schepen, waaronder 4 sleepboten en 2 vrachtschepen, heeft geraakt in de zee van Azov om de brandstoftoevoer naar Russische troepen te verstoren. De status van de getroffen vaartuigen is onbekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
7: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Nossa logré, tourene com paixão. Lo que a começar como sonho, abira fé. Realização, visualização e com focus. Realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Chifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM. Paradise FM. Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept bondgenoten op om snelle wapenleveringen te realiseren. In een videoboodschap zegt hij dat de diplomatieke aanpak moet veranderen. Hij wijst op de noodzaak van overeenkomsten met de Verenigde Staten voor de productie van Patriot-raketten en met Europa voor luchtafweer. Ook benadrukt hij dat steunpakketten sneller uitgevoerd moeten worden, verwijzend naar de slachtoffers van recente Russische aanvallen, waarbij zeker 8 doden vielen. De Duitse politie onderzoekt een nieuw geval van vermoedelijke sabotage op het spoor. Een extreem linkse groepering, Angry Birds Commando, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Vrijdagochtend werd een brand ontdekt in een kabelgoot nabij een station in Leverkusen, wat leidde tot verstoringen van het treinverkeer in Noord-Rijn-Westfalen. Ook zaterdag ondervonden treinreizigers hinder. De tyfoon Bavis is in het oosten van China aan land gegaan, in de stad Yuhuan, met windsnelheden tot 144 km per uur. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit de kustgebieden. Bavis trekt naar verwachting noordwestelijk verder over land en zal in kracht afnemen. China wordt van april tot november vaak getroffen door tyfoons. De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times. Dit gebeurde nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. De journalisten moeten woensdag voor een jury verschijnen. De krant noemt dit een buitengewone escalatie. De FBI had eerder gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde. De 26-jarige man die werd aangehouden op verdenking van de moord op de Britse oud-politica Anne Widdecombe is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De politie meldt dat Widdecombe, 70 jaar oud, bijna een etmaal dood was voordat ze donderdag werd aangetroffen in haar huis in Hayter, Devon. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief of terrorisme. Het onderzoek is nog in een beginfase. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: De kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sede Otrabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
6: De Pink Elephant in Mahai

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.